Ja, vier van juni release Radio X Finish, kom op in. Back in the 90s. Met weer een host, Ed Lewis, bij zo'n Elfie Mobile. Eso para ti.

alles was het overblijft. Alles is er 90 jaren. Tussen 90 en 91. Ja. Yeah. Alles wat nog het zwaaien hebt.